luchten. Langs de kusafdruk. Als ik mijn pak terug naar jou te begin. Gewapend met bloemen. Propvol swinkies van mij. Ga ik vandaag proberen.

jette. Ik volg het sporen van de oude schijpen. Ver voorbij de evenaar. Ik volg het spoor van wie mij lief is. Zo heeft mijn hart de koers bepaald. Want suikerbos, ik wil je.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

vol. Gelukkig om ons daarom altijd tot de verhaal. Het aanpak is dit ook ignorant alles wat gebeurde. Daar is zaak te zeker goed is wat

maken van die nacht. Daar waar ochtend zijn borden, voor die nacht weer lach. Ik zoek jou in die duisternis, waar lucht verkracht.

Het is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruilen.

0: so mooi. Oom Jim Reeves, daar door in die Bosveld, probeer jy ook bykie die Afrikaanse taal bemeester daar.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: Krane drip, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostig ware pryse 079-388-2483.
3: Jou Plumbers!
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

krachen jou wil opbrak. As die vlaaf van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag.

huis, haar soet liefs nie hier, beferm Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker.

Bebegaan. Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou

0: Kalmte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Sitikama berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Connect your limbs.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand

Die lange gaan we weer een keer komen halen. Voor de dans, en die blijft me rij. Een poop of een medaille. Hij is die verre vlees. Zo rol het hier in den boel. Hoe is het vers? Hoe is het vers?

Chaka was verliefd op Mino, hoor op in die straat. Hij dacht zo bewonnen, morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver, in zee van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weg, wat zo'n

0: is voor. Zo glad holiday, elke maand trek hij die pee. Als zij in die skari zit, hou zij graag zelfs aan het spit.
1: Hulle spelen zing mooi, hè? Hulle spelen zing mooi. Hulle spelen zing mooi.

keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het. Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevra. Niemand het geweet

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdale Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ons het lank op slij, al die hartbreuk is voorbij. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

Ek soek een hoekie waar ek vir eers kan skuil, waar daar stilte in my hart kom, waar die wind nie saans

met gouden brand. Als je voet naar mij toe komt, hoe pamperlang die paterbaan. Pamperlang die groot verlangen mij. Oh, my baby, ja, my baby, blijf bij mij. Pamperlang die paterbaan. Pamperlang die groot verlangen mij.

Bekende, bekende, bekende vreemdeling. Die twee schepsels wat voor mekaar een stukje rainbow brengt. Gezwijd, en ons is klein, en die aarde groot my lam. Ons loop die paaikie in maan,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei